Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Daarom krijgen boeren in steeds meer regio's beperkingen voor beregening. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland met 3-1. En FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. Team Zorg en Welzijn van DC Terra Meppel heeft de tweede prijs gewonnen bij de Nederlandse Onderwijspremie 2026. De prijs is goed voor €800.000 en ging naar de leerroute van leren naar levensecht, casusgericht opleiden in de zorg. De prijs vormt een erkenning voor een vernieuwende aanpak binnen het zorgonderwijs. In de leerroute volgen studenten van de opleidingen verzorgende IG niveau 3 en verpleegkunde niveau 4 samen een basisjaar. Dat gezamenlijke startjaar helpt hen om een beter beeld te krijgen van het werkveld en een gerichte studiekeuze te kunnen maken. Tijdens de zomerperiode is in de Reestkerk in Balkbrugge een expositie te zien van fijnschilder Freek Wijs. Bezoekers krijgen een uitgebreid overzicht van zijn werk te zien. Deze expositie wordt geopend op zaterdagmiddag 11 juli om 1:30. Freek Wijs is aanwezig en zal dan ook het verhaal vertellen achter en over zijn werk. Deze expositie is verder elke zondag van 12 juli tot en met 20 september tussen 1:30 en 1:30 te bewonderen in de Reestkamer, Oud-Averreest 5 in Balkbrugge.

0: is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Noorwegen vertraagde een vergissing de zoektocht naar een vermiste 85-jarige man urenlang. De politie vond eerst een andere man en stopte de actie. De vermiste werd iets na 8 uur 's ochtends in goede gezondheid bij een renbaan nabij het zorgcentrum aangetroffen. Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard vanwege een artikel over gebrekkige veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig, een cadeau van Qatar. Trump gebruikte het toestel niet op de NAVO-top vanwege veiligheidszorgen van de Secret Service. De krant noemt de dagvaardingen intimidatie. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. In Nieuwe Pekela is een tijdelijke nachtopvang geopend. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders schijnt de zon en blijft het droog. De temperatuur varieert van 22 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden aan de noordkust.
1: Overijssel, Rondstop

Psalm 123 werd uitgevoerd door de organist André Nieuwkoop. We gaan verder met verschillende instrumenten. Voor die wordt gespeeld, blijf mij nabij.

Blijf mij nabij werd uitgevoerd door Noortje van Middelkoop Panfluit, Harmhoeven Orgel en Anje van der Maten Hobo. Het Garrelsorgel van de Grote Kerk in Maassluis zal door de organist Jaap Kronenburg worden bespeeld. Jaap Kronenburg speelt van Feike Asma een fantasie over Psalm 72.

Jurgenis Jaap Kronenburg speelde een fantasie van Feike Asma over Psalm 72. De organist Dirk Sluring gaat voor ons het Rudolf Knol-orgel bespelen van de Nederlandse Hervormde Kerk in Hasselt. Dirk Sluring speelt voor ons Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam.

De ruis langs de wolken werd uitgevoerd door de organist Dirk Sleurink. Onze volgende bijdrage wordt door meerdere instrumenten gespeeld. U mag gaan luisteren naar 'T zij vreugde, mijn deel is'.

Zij vreugde mijn deel is, werd uitgevoerd door Dub de Vries Orgel, Ita van der Zwaag Hobo, Lieselotte Rokita Panfluit, Lisbeth van der Blom Dwarsfluit, Christine Meijer Klarinet, Wouter Veenstra Saxofoon en Robert Zeekoff Viool en Joshua Prins Synthesizer. We sluiten ons uur af met de organist Bert Elbertsen. Hij gaat voor ons het Walker Orgel bespelen van de Martinikerk in Doesburg. Bert Elbertsen sluit ons uur af met een finale over Er gaat door alle landen een trouwe kindervriend.

MSR gaat door alle landen, uitgevoerd door Bert Elbersen, zijn we aan het einde gekomen van onze toegemeten zendtijd. Bedankt voor het luisteren en ik hoop uw belevende welzijn volgende week weer te mogen begroeten.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit de rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan zorgen voor nooit meer een echt donkere nacht. De technologie biedt nieuwe mogelijkheden, maar experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit een rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. De eerste avond zonder Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Westerwolde roept het kabinet op snel meer opvangplekken te regelen. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders schijnt de zon en blijft het droog. De temperatuur varieert van 22 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden aan de noordkust.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem staat 3 kilometer file bij knooppunt Lunetten. Door politieonderzoek zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
0: Wij zijn DNO. Met nu voor Zuidwest-Drenthe. Ronduit zondag. DNO. Uit zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de

0: Goedemorgen op deze zonnige julimorgen, 12 juli 2026, bij DNO Radio. Met het programma Ronduit Zondag. Een programma met veel muziek en een overdenking ronduit 10:30 van mevrouw Reina Bakker uit Zuidwolde. In de studio vanmorgen aanwezig Metske van der Maa voor de techniek en mijn naam is Truus Horlings. De trouwe luisteraars die weten het misschien al wel. Wie zou er vanmorgen de presentator of presentatrice zijn van dit programma? Want soms ken je hen toch wel aan de keuze van de muziek. En zo weet u dat ik heel graag altijd begin met wat psalmen of uit het liedboek. Of psalmen die hertaald zijn, herschreven zijn, andere melodieën hebben. En zo ook deze morgen doe ik dat. Ik heb weer gekozen voor een psalm uit de bundel Psalmen Anders. Die hoort bij het liedboek van de kerken. En het is psalm 102a. Ik denk niet dat velen van u deze bundel thuis hebben. Hij is ook nog niet zo erg in gebruik in de kerken. Maar ik heb zelf wel zo'n exemplaar en dan pak ik er toch af en toe eentje uit. Die van vanmorgen is dus 102a en hij heet Ik klamp me aan het leven vast. Daar beginnen we mee bij ons programma Ronduit Zondag.
1: Ronduit Zondag, met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.

volgende psalm, psalm 23, is ook een bewerking. En wel van Claude Goudimel. Hij was een Franse renaissance componist. En hij heeft heel veel Geneefse psalmen een andere zetting gegeven. En psalm 23 laten we nu horen. Instrumenten daarbij zijn een luit en een viool. Psalm 23, bewerking van Claude Goudimel.

Ja, anders dan bij de vorige psalm die we lieten horen, hoorde u hier heel goed de melodie van psalm 23. Een bewerking van Claude Courimel. En dan heb ik nog een psalmbewerking, psalm 33. En die is weer van Jan Pieterszoon Swelinck. Hij leefde ook in eind 16e, begin 17e eeuw en was een componist die zich begaf tussen de Renaissance en de Barok. Hij was componist, organist, klavecinist en muziekpedagoog. We gaan luisteren naar de bewerking van psalm 33, uitgevoerd door het Swelinck Ensemble ook nog.

U luistert naar DNO Radio met het programma Ronduit Zondag. We zijn vanmorgen begonnen met drie bewerkingen van drie psalmen van verschillende componisten. We gaan nu nog luisteren naar een lied uit het liedboek, lied 216. En dat wordt gezongen door Pearl Josephson, die ook vaak optreedt in Petrus in het Land. Dat is een programma voor de televisie op zaterdagmiddag. En daar zingt zij ook vaak. Het lied van morgen is Dit is een Morgen.

Straks om 10:30 is er in ons programma tijd voor een overdenking. En die is deze morgen van mevrouw Reina Bakker uit Zuidwolde. Maar eerst nog muziek. The Lonely Shepherd van Georg Zamfir.

van Zamfir, The Lonely Shepherd. Tot de overdenking gaan we nog luisteren naar muziek van Antonio Vivaldi. Het concert van Hobo en Strijkers.

het koninkrijk van God. Vroeger, als kind, toen we nog een koningin hadden, dacht ik bij de woorden het koninkrijk van God aan een land waarin je kwam nadat je overleden was. Het was een prachtig land waar maar één koning was en dat was God, de Heer. Iedereen was daar vriendelijk tegen elkaar en hield van elkaar. Er was geen jaloezie, geen mensen of kinderen die gepest werden. Er werd niet gestolen, niet gemoord, er was geen oorlog, geen armoede, geen ziektes, geen aardbevingen en geen andere rampen. Er waren geen 10 geboden, want die waren niet meer nodig. Er was maar één wet, je moest elkaar lief hebben en God bovenal. Ik zou daar eindeloos kunnen leren schilderen en ook zou ik orgel en piano kunnen spelen, want dat leek me toch zo leuk. Nou was er wel één dingetje. In dat land zou het altijd zomer zijn. En dat vond ik niet zo leuk, want ik hield van de herfst en vooral van de winter met sneeuw en ijs. Trouwens, daar houd ik nog steeds van. Maar daar was natuurlijk wel een oplossing voor. Ik zou gewoon aan de lieve God

afvragen of er niet in dat enorme grote rijk een landje bestond waar het wel winter werd. Probleempje opgelost. Tot ik op een keer in de kerk hoorde dat het koninkrijk van God onder ons was. Maar hoe kon dat dan? Ik woonde in Nederland en daar hadden we toch een koningin? Thuis legde mijn vader uit wat die term nu betekende. In het koninkrijk van God hield iedereen van elkaar en iedereen wenste elkaar het goede toe. Kom daar in deze wereld maar eens om. Met deze kennis in het achterhoofd leerde ik ook heel anders tegen de gelijkenissen aan te kijken. Ik heb een tijd gehad dat ik de verhalen die Jezus vertelde en ze vergeleek met de wereld om ons heen helemaal niet begreep. Ik vond ze af en toe helemaal niet terecht. Maar wat ik steeds weer vergat, dat de Heer het koninkrijk van God en het koninkrijk van de wereld met elkaar vergeleek. Ze leken op elkaar, maar ze waren niet hetzelfde. Ik neem als voorbeeld een identieke tweeling. Die kinderen lijken sprekend op elkaar, maar ze zijn beslist niet hetzelfde. Hiermee zeg ik natuurlijk niet dat de ene helft van de tweeling beter is dan de andere helft. Een van de bekendste gelijkenissen is de gelijkenis van de verloren zoon. Ik denk dat iedereen dit verhaal wel kent. Een man heeft twee zonen. De jongste eist zijn erfdeel op, verlaat het huis en gaat vlieren fluiten in het buitenland. In het begin kan het geld niet op en hij zwemt in de vreemde. Tot het geld opraakt en hij in diepe armoede raakt. En de vrienden, die waren van de aardbodem verdwenen. Die jongen is aan het eind van zijn Latijn en heeft maar één verlangen: terug naar huis, terug naar zijn familie, terug naar zijn vader die beter voor zijn knechten zorgt dan de jongste zoon ondervindt van de varkensboer. Ten einde raad gaat hij op weg. Wat hij in het verleden gedaan heeft, kon natuurlijk niet. Hoe zou zijn vader reageren? Hem de deur wijzen? Maar die vader is zo ontzettend blij als hij zijn verloren gewaande zoon weer in de armen kan sluiten. Er is echter ook iemand die het maar helemaal niks vindt dat zijn broer is teruggekeerd. Wat doet die lanterfanter thuis? Wil hij soms weer meedelen in het geld van de erfenis? Waarom heeft zijn oude vader eigenlijk nooit een feestje voor hem georganiseerd? Tja, daar zit een bepaalde logica wel in. In deze wereld, maar niet in het koninkrijk van God. Daar geldt de wet van de liefde en niet de wet van het geld. Als de oudste zoon werkelijk van zijn jongste broer had gehouden, had hij hem ook omarmd en had hij ook meegefeest. Dat is het hele verschil als mensen van elkaar houden. De arbeiders in de wijngaard ook zo'n prachtig voorbeeld. Een eigenaar van een wijngaard gaat op zoek naar seizoenarbeiders op een markt die al lang blij zijn dat ze werk krijgen. De eigenaar spreekt een goed loon af en de arbeiders gaan naar het werk. Maar er zijn niet genoeg arbeiders, dus de eigenaar gaat weer naar de markt om de volgende ploeg op te halen. Zelfs aan het einde van de dag huurt hij nieuwe arbeiders in die dolblij zijn dat ze ook nog geld kunnen verdienen voor hun gezin. Maar wat gebeurt er? 'S Avonds, bij de uitbetaling van het loon, geeft de eigenaar iedereen evenveel geld, te beginnen bij de laatste ploeg arbeiders. Dat viel buitengewoon slecht bij de mensen die de hele dag gezwoegd hadden. Wat oneerlijk. Maar dan zegt de eigenaar: ik heb toch met jullie een goed loon afgesproken. Mag ik niet met mijn geld doen wat ik zelf wil? In de wereld van het geld zullen heel veel mensen zeggen: die arbeiders van het eerste uur hebben gelijk. Maar in het Rijk van God, het Rijk van de Genade, geldt een andere wet, namelijk de wet van de liefde. Iedereen is daar gelijk. Iedereen krijgt evenveel en iedereen wenst elkaar van ganse harte het goede toe. En als laatste neem ik de overbekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, die heel duidelijk weergeeft hoe het koninkrijk van God in elkaar steekt, hoe wij moeten
staan tegenover onze naaste. Maar wie is jouw naaste? Dat vroeg een wetgeleerde ook aan de Heer, die hem antwoord geeft met een gelijkenis. Er was eens een man die van Jeruzalem naar Jericho ging en door rovers werd overvallen, die hem beroofden, hem sloegen en hem half dood liet liggen. Nu kwam daar een priester langs, op weg naar Jericho. Hij zag het slachtoffer liggen, maar ging met een boog om hem heen. Stel je voor dat de rovers hem ook zouden overvallen. Trouwens, die man leek wel dood en hij mocht als priester geen dode lichamen aanraken. Hetzelfde deed een leviet, een knecht van de priester. Ook hij liep met een grote boog voorbij. Maar opeens verscheen daar om de hoek van de weg een Samaritaan. Een van de meest geminachte mensen bij de Joden. Hij stopte, kreeg diep medelijden met het slachtoffer en ging naar hem toe. Dat was een groot risico, want als de rovers ook Joods waren, kon hij het wel schudden. Dat betekende een zekere dood. Maar daar maalde de Samaritaan niet om. Hij verzorgde de wonden van de man en verbond ze. Toen zette hij hem op zijn eigen ezel en bracht hem naar een herberg waar hij voor hem zorgde. De volgende dag nam hij 2 zilverstukken, een heel groot bedrag, gaf die aan de herbergier en zei: zorg voor hem en mocht je meer kosten maken, dan zal ik je betalen als ik terugkom. Toen vroeg Jezus aan de wetgeleerde: wie van deze 3 is de naaste geweest van de man die in handen viel van de rovers? Het bleef even stil. Hij die zich het lot van de man aantrok, antwoordde de wetgeleerde, die als Jood het woord Samaritaan niet eens in zijn mond wilde nemen. Maar Jezus zei: ga dan heen en doe als hij. Het gaat er niet om wie je bent, maar wat je doet. Laat de liefde voorop staan, zoals bij de Samaritaan. Dat is soms behoorlijk moeilijk. Want in sommige gevallen moet je je klein maken en de minste zijn. Maar het is wel wat God van ons vraagt. In troost, hij zal jou de kracht geven om te doen wat hij van jou verlangt. Zo ontstaat het Koninkrijk van God. Ik wens jullie verder een gezegende zondag toe.

luistert naar het programma Ronduit Zondag bij DNO Radio. U kon zojuist luisteren naar een overdenking van mevrouw Reina Bakker uit Zuidwolde. En de overdenking werd gevolgd door het lied Zoek eerst het Koninkrijk van God. En daarna hoorden we orgelmuziek van Haydn, uitgevoerd door het Amsterdams Barokorkest onder leiding van Ton Koopman. We gaan nu luisteren naar vioolmuziek, de Celtic Viool, van de gambist Jordi Savali, Schotse en Ierse volksmuziek.

En van deze Schotse en Ierse volksmuziek gaan we naar een gedeelte uit een pianoconcert van Bach, het Largo. En dat wordt uitgevoerd door Murray Pariah.

11 uur kunt u nog luisteren naar muziek. En daarna hebt het nieuws. En na het nieuws komen we graag weer bij u terug met de tweede uur van ons programma Ronduit Zondag bij DNO Radio.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Boven de Qatarese hoofdstad Doha klonken explosies, doordat de luchtafweer Iraanse raketten onderschepte. Ook in de Verenigde Arabische Emiraten werden raketten en drones onderschept, meldt het ministerie van Defensie. Bahrein activeerde luchtalarmen en riep inwoners op een veilige schuilplaats te zoeken. Over slachtoffers is nog niets bekend. De langslopende musicalproductie van Nederland, Soldaat van Oranje, is gisteravond in Katwijk voor het laatst opgevoerd, na ruim 15 jaar. Duizenden drones toonden 10 minuten lang scènes uit de voorstelling. De musical trok sinds de première in 2010 meer dan 4 miljoen bezoekers. Vandaag volgt nog een besloten afscheidsvoorstelling voor cast en crew. De bemanning van een containerschip dat zaterdagnacht in brand vloog in de straat van Hormuz is gered door lokale autoriteiten, meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. De opvarenden verlieten het schip eerder al met een reddingsboot. Het vaartuig liep schade op aan de achterzijde, waardoor brand ontstond. Het incident vond plaats voor de aanvallen tussen de VS en Iran. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit de rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders schijnt de zon en blijft het droog. De temperatuur varieert van 22 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden aan de noordkust.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Almere richting Gorkum staat tussen Utrecht-Noord en Knoop Lunetten 4 kilometer file. De vertraging is 20 minuten, dat zijn 3 rijstroken dicht. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

tweede uur bij Ronduit Zondag begonnen we met pianomuziek van de broers Arthur en Lucas Jussen. Schafen kunnen zich weiden. Mooie pianomuziek van de broers weer. Nu heel andere muziek van een zangeres die helaas al in 2018 overleden is, maar toch nog altijd wel in de belangstelling is. Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.

0: dan heb ik toch nog weer een bericht voor u. Als u vanmiddag ook een beetje de schaduw op wilt zoeken, dan is er in de Theaterkuil in het Faliebergbos in Zuidwolde weer een voorstelling. Eén keer per maand in de zomermaanden zijn daar steeds voorstellingen. En vanmiddag is daar een voorstelling van de bluesband Northern Sky. Op zondagmiddag komt deze moderne en eigenzinnige bluesband uit Meppel en de regio naar Theater Kuil de Faliberg in Zuidwolde. De band speelt 2 keer, om 2 uur vanmiddag en om 3:30. De toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. Er kan contactloos betaald worden via een QR-code. Northern Sky is opgericht in februari 2025 en hun repertoire bestaat nu al voor ruim de helft uit eigen werk, hetgeen aangevuld wordt met covers van bekende en onbekende bluesartiesten. De band heeft al een flink aantal optredens mogen verzorgen. Ze speelden ook in De Wijk, op het Smaakmakersfestival, op het Bluesfestival in Assen. En in februari zelfs in de bekende Tuesday Night Music Club in Londen. Een muzikale reis door de moderne en tijdloze blues met deze spliksplinter nieuwe band. Vanmiddag in de Theaterkuil in de Faliberg in Zuidwolde. Ingang ongeveer bij het huis Tonkenshuis. Daar kunt u erin, er staan wat bordjes. En om 2 uur is er een voorstelling. Meestal duren die voorstellingen ongeveer 3 kwartier. Dan kunnen ze weer even op adem komen. En dan is er om 3:30 een volgende voorstelling. Dat is wat betreft de voorstelling in de Theaterkuil. En ook vanmiddag tussen 2 en 4 is er een zomerwandeling met de boswachter van Ruinen, uitgaande van het bezoekerscentrum in Dwingerlo. Dus tussen 2 en 4 een zomerwandeling met de boswachter in Ruinen. We gaan nu luisteren naar een ster uit Nieuw-Schonebeek, een zangeres, Christel Peters. Zij zingt She's a Part of Me.
1: I once was that woman on the screen.

luistert naar Ronduit Zondag, een programma bij DNO Radio. In de studio vanmorgen aanwezig Metzke van der Maan voor de techniek en mijn naam is Truus Horlings. De volgende twee nummers gaan over de zomer, hoe kan het ook anders? Het eerste nummer is van Vivaldi uit de Vier Jaargetijden. Het Allegro non molto uit het zomergedeelte, uitgevoerd door Nigel Kennedy. En het tweede lied is Summertime van Ella Fitzgerald. Twee zomernummers.

Merry Go Round, Tal en Kezia hier bij The Glory of Gospel. Ja, ik kreeg al berichten dat Jan Jaap Wups volgende week met nieuwe muziek komt. Dus volgende week nieuwe muziek van Tal en Kezia. Ja, hoort u hem al? Ja, u denkt natuurlijk dit is de beginjingle. Ja, daar is hij wel van gemaakt. Dit is Digging Deeper. Dit is The Gentleman.

Digging Deeper, The Gentleman. En daar heb ik destijds mijn jingle voor van gemaakt. Mij staat jingle. Dus bij deze. Nog even in rechtzetting. Ik zei bij mijn vorige aankondiging dat ik nieuwe muziek had van Tal en Acacia. Nee, dat was dus van Jan-Jaap Wups. Dan hebben we dat gelijk weer rechtgezet. Nieuwe muziek ook uit 2025 van Eline samen met Reijer. Als het goed is hoor je hem straks nog een keertje voorbij komen. Dit is het nummer Veilig.

0: Charity Gale met het nummer Come Alive. En ze komt dus naar Nederland op 24 mei in Zwolle. 25 mei in Veenendaal. 26 mei in Oud-Beijerland. En donderdag 29 mei is ze in Op Ende. Vanaf 7 uur 's avonds tijdens het Strandheem Festival. Daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Ga naar de website van eventsforchoirs.nl. Daar kun je haar boeken of tickets boeken. En Charity Gale zal niet alleen komen, want ze neemt Elle Limbaar mee. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. Ik zie dat Oude Beijerland zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Ik denk dat ze iets hebben geschoven qua opzetting. Want die was een hele tijd uitverkocht. Maar er zijn dus nog wat kaarten voor Oude Beijerland beschikbaar. En natuurlijk ook voor het Strandheem Festival. Een avondvullend concert tijdens dat mooie festival. Goed, we gaan eruit met Don Moon. Ik zei het al, dat Ryan nog terug zou komen. Hier is hij dan, samen met Don Moon. Thank you, Lord. Spreek u graag weer naar het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.
1: I come before you today.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het treinverkeer rond Gouda wordt weer opgestart na de stroomstoring van eerder vanochtend. Daardoor reden tijdelijk geen treinen richting Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn en minder treinen naar Utrecht. De oorzaak bleek te liggen in meerdere defecten in een relaishuis. Bijna alle onderdelen zijn vervangen, alleen tussen Gouda en Zoetermeer is nog hinder. India meldt dat een van zijn burgers wordt vermist na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. 10 andere Indiase bemanningsleden zijn gered. India werkt met Oman samen aan de zoekactie en roept op tot een diplomatieke oplossing voor de spanningen in de regio. Na bijna 16 jaar valt definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. Vanmiddag is de allerlaatste voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. De productie groeide uit tot de langslopende musical van Nederland en trok in die tijd meer dan 4 miljoen bezoekers. Daarmee eindigt een bijzonder hoofdstuk in de Nederlandse theatergeschiedenis. En ga je deze zomer met de auto op vakantie, hou dan rekening met flinke tunnelkosten. In Noorwegen betaal je voor de duurste autotunnel van Europa bijna 38 euro per rit. Ook in Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland zijn automobilisten flink geld kwijt aan tol- en tunnelkosten. Ter vergelijking, de Westerschelde-tunnel kost 5 euro. En tot zover het nieuws. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waarin blijft geloven. We gaan daar verder met de top 1008. Je hoorde op 504. Hoorde Joke Buijs. Heer, ik hoor van de rijke zegen. En in het vorige uur hoorde je het eerste nummer van... even snel spieken. Dan moet ik het wel goed zeggen. Sander en Angela en Anne-Michelle Lee en daar voorbij. En die stond toevallig op 506. En die wou ik wel eventjes benoemen. Goed, we gaan snel verder met nummertje 500. Dan heb ik het over de formatie In Salvation. Dit is het nummer Abba Father. You.

Nummertje 498 hoorde je zomaar een morgen van Kinga Baan. Gaan we door naar 491. Carrie Joop met het nummer My Beloved.

De formatie Trinity met het nummer Unbreakable. We vinden ze op 490 in de lijst. Gaan we naar 489. Horen we Anne-Michelle Lee weer als backing vocal. Ja, of als zangeres in ieder geval. Samen met Reijer nu. Voldoende voor vandaag op 489.

Blijf mij nabij werd uitgevoerd door Nooitje van Middelkoop panfluit, Harmhoeven orgel en Anje van der Maten hobo. Het Garrotsorgel van de Grote Kerk in Maassluis zal door de organist Jaap Kronenburg worden bespeeld. Jaap Kronenburg speelt van Feike Asma een fantasie over Psalm 72.

Jurgenis Jaap Kronenburg speelde een fantasie van Feike Asma over Psalm 72. De organist Dirk Sluring gaat voor ons het Rudolf Knol-orgel bespelen van de Nederlandse Hervormde Kerk in Hasselt. Dirk Sluring speelt voor ons Daaruit langs de wolken een lieflijke naam.

De ruis langs de wolken werd uitgevoerd door de organist Dirk Sleurink. Onze volgende bijdrage wordt door meerdere instrumenten gespeeld. U mag gaan luisteren naar 'T zij vreugde, mijn deel is'.

Zij vreugde mijn deel is, werd uitgevoerd door Dub de Vries Orgel, Ita van der Zwaag Hobo, Lieselotte Rokita Panfluit, Lisbeth van der Blom Dwarsfluit, Christine Meijer Klarinet, Wouter Veenstra Saxofoon en Robert Zeekoff Viool en Joshua Prins Synthesizer. We sluiten ons uur af met de organist Bert Elbertsen. Hij gaat voor ons het Walker Orgel bespelen van de Martinikerk in Doesburg. Bert Elbertsen sluit ons uur af met een finale over Er gaat door alle landen een trouwe kindervriend.

MR gaat door alle landen, uitgevoerd door Bert Elbersen, zijn we aan het einde gekomen van onze toegemeten zendtijd. Bedankt voor het luisteren en ik hoop uw belevende welzijn volgende week weer te mogen begroeten.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden lange rijen bij de incheckbalies van Transavia op Schiphol door capaciteitsproblemen. Daardoor misten tientallen reizigers hun vlucht. Later op de dag waren de problemen opgelost. Transavia zoekt naar oplossingen voor getroffen passagiers. Schiphol verwacht deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers. Dat is iets meer dan vorig jaar. Regisseur Teu Boermans is zondag, voorafgaand aan de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje, de musical, benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. In de theaterhangar in Katwijk werd hij onderscheiden voor zijn jarenlange bijdrage aan theater, musical, film en cultureel erfgoed. De musical werd bijna 16 jaar gespeeld en kwam tot 3967 voorstellingen. Het nieuwe Syrische parlement is zondag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. President Ahmed al-Shara stelde de meeste parlementariërs aan via een kiescommissie, wat kritiek opleverde vanwege beperkte onafhankelijkheid. De regering noemt dit noodzakelijk door het ontbreken van betrouwbare kiesregisters na jarenlang burgeroorlog en belooft later vrije verkiezingen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij. De onrust volgde op meerdere geweldsincidenten, waardoor het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun hulp tijdelijk staakten. Burgemeester Velema waarschuwt dat de situatie steeds grimmiger wordt en verwijt het COA en het ministerie onvoldoende en te laat ingrijpen. En tot zover het nieuws. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden.

Zo, alle mensen, alle luisteraars, u staat weer in verbinding met Muzikale Ontmoetingen, het programma op de zondagavond bij DNO Radio, elke zondagavond van 7 tot en met 10. Luisteraars, we hopen dat we weer een mooi programma kunnen maken. We zijn blij dat u allemaal weer verbonden bent met ons, zij het via het internet, via de streams of hopelijk ook weer via de radio. De problemen hopelijk nu zijn afgelopen zaterdagmiddag hebben opgelost en ik hoop dat iedereen ook via de radio meeluistert, dat hij ook weer met plezier mee kan luisteren vanavond. Beste mensen, misschien kunt u het horen, misschien wel niet, maar vandaag zit er een andere stem achter de microfoon. Ik mag vandaag Haalse programma overnemen, Haalse met gezin op vakantie en daarom ben ik, Henry, vandaag aanwezig om het programma over te nemen en ik hoop dat het allemaal naar wensen mag wezen. Maar de berichtjes, ik kan ze allemaal gewoon een Haalse sturen, ze komen hier gewoon binnen. Dus nummer voor de verzoekjes of voor liederen of wat je maar horen wilt, 06-20-47-2600. Dus voor de reacties 06-20-47-2600 kun je gewoon op Haalse nummer reageren. Komt hier allemaal gewoon binnen, dus dat is geen probleem. Iedereen dus van harte welkom bij dit programma. En we gaan beginnen met een mooie psalm vandaag. We gaan beginnen met zingen in het Moezeldal. We gaan beginnen met psalm 25. En daarna gaan we verder met de Ritterkerse kinderkoren. Die zingen hoger dan de blauwe luchten. MUZIEK

Ja, de computer laat me even in de steek, luisteraars. Maar we gaan nog verder met een mooi lied ook. Van Zink van Zijn Trouw. Gezongen door het Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden Grafhorst. En daar beginnen we dan toch maar mee, hè.

Mooie lange uitvoering met Loof de Heer gezadig, werd gezongen door het Dirkland Mannenkoor. Mooie lange uitvoering. Kan mooi, hè? Hallo Hals of hallo Henry. Wil je vanavond een paar versen uit Psalm 146 met bovenstem draaien voor Klaas de Haan, die vrijdag jarig was? Graag eventjes voor 8 uur en dan wordt aangemoedigd door de Oudrijksweg 84. Ik heb Psalm 146 opgezocht met versen 1 en 3, gezongen door even kijken, wordt mannenzang onder leiding van Bert Notenboom, heb ik je opgezocht, hè. Maar we gaan eerst verder met een ander lied, mooi lied. Ja, vind ik toch wel, hè. En vooral, ik een zoontje heb, het volgende liedje wil ik speciaal draaien, speciaal voor Hendrik, mijn lieve zoontje, ook even voor Eda, mijn vrouw. En hij lag eigenlijk al bed, mensen, maar ik mocht toch naar papa luisteren, dus ja, het is niet anders, hè. Maar verder met Ik ga slapen, ik ben moe.

Zo luisteraars, dit was het laatste lied wat ik ter horen heb laten brengen. En mooi voor de psalm 42 en 43, maar dan een keer in de Zuid-Afrikaanse uitvoering. Iedereen een hartelijk bedankt voor het luisteren en bedankt voor het reageren.

op het programma. En ook ik hoop dat iedereen genoten heeft. Iedereen bedankt. We zijn bedankt. En tot volgende week. Volgende week mag ik er weer zijn als alles goed is. En dan Aalt zit nog op vakantie. En dan probeer ik weer een mooi programma voor u te maken natuurlijk. Alle luisteraars bedankt. Ook nog mijn vader en moeder. Op de liederen ging ook speciaal naar jullie toe. Altijd een gezin, nog een fijne vakantie toegewenst. Ook deze week nog weer. Ook Eide en mevrouw, tot straks. En ja, alle luisteraars, tot volgende week. Ook niet te vergeten, ook Jan Boeskool. Jan, ik weet niet als dat uit weer gevonden hebt dat de radio weer werkt. Maar anders ging ze ook in. Speciaal voor jullie, voor jou, die kant op. Hè. Dus Jan, mooi dat je meeluistert. Ik hoop dat het weer gelukt is na een paar weken afwezigheid. Maar dat het nu weer goed is, hè. Nogmaals, iedereen bedankt. Ik ga verder met een één lied. Het Urkemannenkoor, halleluja. Met de Lichtstad, met de Palenpoorten. En als die afgelopen is, dan schakel je automatisch op de automatische band van wat altijd geprogrammeerd heeft. Ik weet dus niet wat er precies in zit. Maar zal echt het luisteren waard wezen tot 10 uur. Iedereen nogmaals bedankt. Dit was Muzikale Ontmoetingen op DNO Radio. Iedereen een goede week toegewenst. En bij leven en welzijn. Tot volgende week.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Team U. Ja, wijzijndno.nl. Team U.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Yannick Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of het WK in de toekomst kan uitbreiden naar 64 deelnemende landen. Het huidige toernooi telt 48 teams. Volgens Infantino bewijzen de prestaties van landen wereldwijd dat meer ploegen kansen verdienen. Hij verdedigt ook de hoge ticketprijzen en verwacht een FIFA-omzet van ongeveer 15 miljard euro. Bij een vliegtuigcrash in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn twee van de vier inzittenden omgekomen. De piloot en een passagier overleden, terwijl twee anderen zwaar gewond naar het ziekenhuis werden gebracht. De reddingsactie in het moeilijk bereikbare berggebied verliep moeizaam. De oorzaak van het ongeluk met het kleine toestel is nog onbekend. Aanstaande dinsdag zet Frankrijk 70.000 politieagenten en gendarmes in tijdens 14 juillet en de WK halve finale tegen Spanje. In Parijs bewaken 5.000 agenten onder meer de militaire parade. De autoriteiten vrezen onrust na eerdere rellen en waarschuwen dat verstoringen niet worden toegestaan. Ook de hittegolf en droogte zorgen voor extra zorgen. En tot zover het nieuws. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.